0: pakken, zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: pakken, zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse race. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met Kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op RTV Parkstad.
2: De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. De omzet van die tak steeg met 37% door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Ook de webwinkels en advertentieinkomsten groeiden. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard. Amazon verwacht dat de groei ook de komende maanden doorzet. Het bedrijf investeert veel in onder meer AI-datacenters. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad.
2: De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
1: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat?
0: Audiofrenzy.nl.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Weer.nl. De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum alle tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum alle tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
5: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

Een hele goede morgen. Leuk dat je erbij bent. Het is vrijdag. Het is ook nog eens 31 juli en daarmee mijn verjaardag. Ja, heel toepasselijk. Hij stond toevallig klaar. Ik dacht, kan ik natuurlijk Happy Birthday gaan draaien van Stevie Wonder. Maar deze van Simply Red, Holding Back the Years, vond ik ook wel heel toepasselijk. It's my birthday. Een hele goede morgen.

Ach, je bent zo oud als je je voelt, toch? Geldt voor ons allemaal. Ik hoop dat je weer lekker fris wakker bent geworden en denkt: ik kan de wereld weer helemaal aan, ongeacht mijn leeftijd. Dat gun ik iedereen.

tik. Want de familie van Marvin Gaye was het niet eens met het onrechtmatige gebruik van het sample. Kan ik me wel eens bij voorstellen. Maar het werd in The Zeros een hele grote hit. Blurred Lines maakte die samen met T.I. en Pharrell. Wie zijn muziek heel goed voor elkaar heeft en niet zo heel erg veel pikt, maar veel zelf bedenkt omdat hij ontzettend creatief is. Echt een genie, een meesterbrein. En hij was natuurlijk een paar keer in Nederland de afgelopen maand. Ik heb het over niemand minder dan Bruno Mars. En dit is The Lazy Song. Past lekker bij de vroege morgen op vrijdag.

meefluiten mag. Bruno Mars, The Lazy Song. En zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het 7:30 nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij, waarin je onder andere Chef Special, P. Diddy en Mace voorbij wilt komen. Maar ook Gino Vannelli, Hurts to Be in Love. Al prachtig, lekker uit de 80's. Maar eerst even deze. Uit het jaar 2000, Spiller en Sophie Alice Baxter. En Groove Jet, tussen haakjes, If This Ain't Love.

0: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: beetje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1. Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal of Formule 1 reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. En AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Het weer, veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
7: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

minuten hits op een rij. Je hoort er nog Knaan met Waving Flag van het vorige WK. Gino Vanelli met Hurts to Be in Love. P. Diddy en Mo Money Mo Problems maakten die samen met Mace en Notorious B.I.G. uiteraard. En ook nog American Boy, Estelle featuring Kanye West en Chef Special met Celle V trapten hem af. En dit is King of My Castle van Wemdo Project.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
3: Yeah.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Balochistan, de grootste en armste provincie van het land. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
4: Kom binnen.
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
7: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter Te Gangelt.

0: ver over de 100, meen ik. Ik weet het niet precies. Zal er wel een keer opzoeken. Daft Punk hoorde je met Around the World. Before You Leave Me van Alex Warren zat daar dan weer voor.
1: Rini van Breugel.
0: Goedenochtend. Het is vrijdag 31 juli 2026. Met andere woorden, tijd voor de weekendeditie van Staying Alive. 2 uur lang muziek op de radio. Bijna non-stop om jou voor te bereiden op het weekend dat voor de deur staat. Nou, en wat hebben we dan klaarstaan voor je? Best veel. Nelly Furtado, Pomeline Thijs en Mo, UB40, Ed Sheeran, Niall Horan en Miles Smith, Snow Patrol, Evelyn Thomas, Justin De Wild, Shaggy en Raven, Bastille en nog veel meer wat daar achteraan kan gepropt worden, maar niet meer in mijn scherm past. Zoveel is het. Ja, en wij hebben grote schermen. Dat kan ik je garanderen. Deze heb ik ook nog voor je klaarstaan. Cameron Withcombe. Dit is Kingdom of Fear.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: De keuze is reuze. Aan Hoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aan Hoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aan Hoes. Dal Veulste dich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Hey mom, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
5: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Boeren, scholen, verenigingen en ondernemers in Parkstad kunnen subsidie aanvragen voor een activiteit tijdens de Week van Ons Eten van 3 tot en met 10 oktober. De provincie stelt daarvoor maximaal €3.000 per initiatief beschikbaar. Zo kan een boerderij in bijvoorbeeld Landgraaf, Voerendaal of Beekdalen bezoekers rondleiden en uitleg geven over de productie van melk, vlees, groente of fruit. Ook kunnen scholen samen met lokale producenten kooklessen organiseren. Of kunnen buurtcentra en verenigingen een proeverij met streekproducten houden? De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die inwoners en voedselproducenten met elkaar in contact brengen. Aanvragen verlopen via het subsidieloket van de provincie Limburg. Juverta, dat in Heerlen zowel VMBO als MBO-school heeft, gaat samen met de provincie en Limburgse wijnbouwers een opleidingstraject voor de wijnsector verzorgen. De eerste module begint op 4 september in en rond wijngaarden in Noordbeek en Nederweert. Tijdens 7 dagdelen leren beginnende wijnboeren, studenten en zij-instromers hoe bodem, weer en teeltkeuzes de kwaliteit van druiven beïnvloeden. Een vooropleiding is niet nodig. Deelnemers krijgen na afloop een certificaat. Met het traject willen de betrokken partijen meer gespecialiseerde vakmensen opleiden. Bij voldoende belangstelling volgen modules over onder meer snoeien, wijnproductie en marketing. Niet het WMC, maar Roda JC stond gisteren centraal op de markt in Kerkrade. De jaarlijkse fandag van de club werd vanwege het wereldmuziekconcours verplaatst van het Parkstad Limburgstadion naar het centrum van de stad. Op het podium van Blow presenteerde oudspits Maurice Graaf de selectie voor het nieuwe seizoen. Spelers deelden ballen uit aan het publiek, gingen op de foto met supporters en zetten handtekeningen. De club spreekt opnieuw de ambitie uit om mee te strijden om promotie naar de Eredivisie. Roda JC sluit de voorbereiding zaterdag af met de traditionele oefenwedstrijd tegen Alemannia Aachen. De aftrap in het Parkstad Limburgstadion is om 6:00. Laptop Revive helpt leerlingen in Voerendaal aan een computer. Het landelijke vrijwilligersinitiatief is gestart in de gemeente en knapt oude laptops op voor scholieren en studenten die zelf geen computer kunnen betalen. De apparaten krijgen het gratis besturingssysteem Linux Mint en worden daarna opnieuw uitgedeeld. Volgens de organisatie zijn landelijk al ruim 200 laptops verstrekt. Laptop Revive zoekt nog gebruikte laptops en vrijwilligers. Ook leerlingen en studenten die een laptop nodig hebben kunnen zich aanmelden via laptoprevive.nl. Dan nog het weer. Het wordt vandaag eerst tropisch warm in Parkstad. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 31 tot lokaal 33 graden. Later draait de wind naar het westen en neemt toe. Dan koelt het af naar ongeveer 24 graden en trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Daarbij zijn ook stevige windstoten mogelijk. Vanavond blijft het droog en is het nog altijd aangenaam warm. Morgen wordt opnieuw een hete dag met maximaal rond 32 graden en later opnieuw kans op een lokale onweersbui. Ook het weekend verloopt zonnig en heet met opnieuw tropische temperaturen.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
8: Goedemorgen, Parkstad. Dit is jouw hits, jouw nieuws. RTV Parkstad.
6: Staying Alive, the weekend edition.
8: Staying Alive.
6: Met Rini van Breugel, RTV Parkstad.

Dus kunnen we dit nu toch gewoon lekker door laten lopen. Omdat het een mooie voorbereiding op het weekend is. Zometeen nog een uurtje lekker non-stop voorbereiden op het weekend. Eerst deze van Bastille, Good Grief. Tot zometeen na het nieuws.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Want het oog wil ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
10: Goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
11: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
12: Nee hoor.
13: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
11: Inderdaad, echt vakwerk.
13: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
14: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
15: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaustoverlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas.
7: Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
15: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
16: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
17: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
18: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
16: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
19: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
20: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
21: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
22: Ah!
21: Of zo?
22: Ik snap hier niks van.
21: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Michael.
1: Vindt u het echt zo verschrikkelijk lekker? Trek de nieuwe single van Bruno Mars, heet On My Soul. Hadden we lekker klaarstaan in de playlist, inclusief de beelden erbij. En daarvoor staat Hardy van Pepsi en Shirley. En verderop in dit uur, nagenoeg non-stop achter elkaar, heb ik Michael Bublé, de Fugees, Bella Kay, Nio, Elo Black, Starship, Hugel en Solto, Vanessa Carlton en nog veel meer wat wederom niet in het scherm past. Ik moet dat scherm groter gaan maken. Maar dat kan ik nou niet. Dat moet ik doen als alles stopstaat. Dus sorry daarvoor, je hoort de rest dadelijk wel voorbij komen. En deze heb ik nog voor je klaarstaan. Lekker voorbereiden op het weekend. Dit is Abel en Onderweg.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt Inke Eckeraden, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah. Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Patiënten met niet-acute buikklachten moeten bij Zuiderland soms meer dan een jaar wachten op een afspraak met een maag-darm-leverarts. Dat blijkt uit cijfers van het ziekenhuis. Patiënten uit Parkstad komen daarbij op één gezamenlijke wachtlijst voor de locaties Heerlen en Sittard-Geleen en worden ingepland waar het eerst plaats is. Ernstige gevallen krijgen wel voorrang en kunnen vaak binnen 2 weken terecht. Volgens Zuiderland zorgen de vergrijzing, een groeiende zorgvraag en personeelstekorten ervoor dat de wachtlijsten voorlopig niet verdwijnen. Het ziekenhuis probeert de druk te verlagen met digitale controles en digitaal overleg met huisartsen. De eerste editie van Zoomerwink Heerlen heeft donderdag een rustige start beleefd. Door regenbuien en mogelijk ook de keuze voor een donderdag bleef het bezoekersaantal achter bij de verwachtingen. Toch was de sfeer volgens bezoekers en ondernemers positief. Het nieuwe evenement is opgezet als opvolger van Corio Tropical en moet uitgroeien tot een jaarlijkse zomerse traditie in de Heerlense binnenstad. Op verschillende locaties waren er een zomermarkt, live muziek en workshops. Organisatoren hopen dat volgend jaar meer ondernemers aansluiten en het evenement verder groeit. Een 63-jarige medewerker van chemiebedrijf Sabic is woensdag om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval op Gemmelot in Geleen. De man raakte rond 11:30 bekneld in een machine en overleed ter plaatse, bevestigt de Nederlandse Arbeidsinspectie. Die onderzoekt samen met het bedrijf de toedracht van het ongeval. Hoe lang dat onderzoek duurt, is nog niet bekend. Het nieuws raakt ook Parkstad, omdat veel inwoners uit de regio werkzaam zijn op het Gemmelot-terrein. Meerdere voetbalclubs in Beekdalen kampen met overlast en vernielingen. RKVV Vaasrade heeft het sportcomplex daarom per direct afgesloten, nadat onder meer de gerenoveerde tribune, ballenvangers en netten waren beschadigd. Ook VV Amsterrade en Alfa Sport melden vandalisme, afval en geluidsoverlast door jongeren. De verenigingen zeggen dat de schade veel extra werk en kosten met zich meebrengt. Ze roepen getuigen op zich te melden en hopen de sportparken juist in de zomervakantie toegankelijk te kunnen houden voor sporters en buurtbewoners. Dan nog het weer in Parkstad. Na een frisse start wordt het vandaag opnieuw warm. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 29 graden. Er zijn flinke zonnige perioden, maar later op de dag kunnen ook enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Vanavond wordt het droog en stroomt drogere lucht binnen. Het weekend verloopt zonnig en droog. Zaterdag wordt het ongeveer 27 graden en zondag stijgt het kwik opnieuw tot boven de 30 graden. Ook begin volgende week blijft het tropisch warm met temperaturen tot 34 graden. Dan neemt de kans op benauwde omstandigheden en onweersbuien weer toe.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Weer even geleden hoorde je Zoo van Shakira. 1000 Miles, Vanessa Carlton, Hugo Solto en Jamaican Bam Bam. En nog veel meer wat daarvoor zat. Zometeen is het bij RTW Parkstad tijd voor de show van Arno op de radio. Ik wens je daar echt ontiegelijk veel plezier bij. En ik laat je achter met deze van Depeche Mode. Ik wens je een prettig weekend. Dit is People Are People. Doei doei!

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Ja.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
3: Wow!
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
4: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
7: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
7: Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
9: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
10: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
9: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
13: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort
12: eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
13: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
14: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
13: Nee, je hebt niet goed gekeken.
14: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
13: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
14: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
12: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
15: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
13: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
16: Dit is het begin van een nieuw uur.
17: Met Arno Krijn.

0: u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: Patiënten met niet-acute buikklachten moeten bij Zuiderland soms meer dan een jaar wachten op een afspraak met een maag-darm-leverarts. Dat blijkt uit cijfers van het ziekenhuis. Patiënten uit Parkstad komen daarbij op één gezamenlijke wachtlijst voor de locaties Heerlen en Sittard-Geleen en worden ingepland waar het eerst plaats is. Ernstige gevallen krijgen wel voorrang en kunnen vaak binnen 2 weken terecht. Volgens Zuiderland zorgen de vergrijzing, een groeiende zorgvraag en personeelstekorten ervoor dat de wachtlijsten voorlopig niet verdwijnen. Het ziekenhuis probeert de druk te verlagen met digitale controles en digitaal overleg met huisartsen. De eerste editie van Zoomerwink Heerlen heeft donderdag een rustige start beleefd. Door regenbuien en mogelijk ook de keuze voor een donderdag bleef het bezoekersaantal achter bij de verwachtingen. Toch was de sfeer volgens bezoekers en ondernemers positief. Het nieuwe evenement is opgezet als opvolger van Corio Tropical en moet uitgroeien tot een jaarlijkse zomerse traditie in de Heerlense binnenstad. Op verschillende locaties waren er een zomermarkt, live muziek en workshops. Organisatoren hopen dat volgend jaar meer ondernemers aansluiten en het evenement verder groeit. Een 63-jarige medewerker van chemiebedrijf Sabic is woensdag om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval op Gemmelot in Geleen. De man raakte rond 11:30 bekneld in een machine en overleed ter plaatse, bevestigt de Nederlandse Arbeidsinspectie. Die onderzoekt samen met het bedrijf de toedracht van het ongeval. Hoe lang dat onderzoek duurt, is nog niet bekend. Het nieuws raakt ook Parkstad, omdat veel inwoners uit de regio werkzaam zijn op het Gemmelot-terrein. Meerdere voetbalclubs in Beekdalen kampen met overlast en vernielingen. RKVV Vaasrade heeft het sportcomplex daarom per direct afgesloten, nadat onder meer de gerenoveerde tribune, ballenvangers en netten waren beschadigd. Ook VV Amsterdam en Alfa Sport melden vandalisme, afval en geluidsoverlast door jongeren. De verenigingen zeggen dat de schade veel extra werk en kosten met zich meebrengt. Ze roepen getuigen op zich te melden en hopen de sportparken juist in de zomervakantie toegankelijk te kunnen houden voor sporters en buurtbewoners. Dan nog het weer in Parkstad. Na een frisse start wordt het vandaag opnieuw warm. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 29 graden. Er zijn flinke zonnige perioden, maar later op de dag kunnen ook enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Vanavond wordt het droog en stroomt drogere lucht binnen. Het weekend verloopt zonnig en droog. Zaterdag wordt het ongeveer 27 graden en zondag stijgt het kwik opnieuw tot boven de 30 graden. Ook begin volgende week blijft het tropisch warm met temperaturen tot 34 graden. Dan neemt de kans op benauwde omstandigheden en onweersbuien weer toe.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl. Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Scoor nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor.
4: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Poppodium Tivoli Vredeburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Zandvoort 100.9 FM. Dit is Zandvoort uit Zandvoort met Mario, Elisa en Robin.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met een nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Arno Krijen.

0: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Kom binnen.
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Patiënten met niet-acute buikklachten moeten bij Zuiderland soms meer dan een jaar wachten op een afspraak met een maag-darm-leverarts. Dat blijkt uit cijfers van het ziekenhuis. Patiënten uit Parkstad komen daarbij op 1 gezamenlijke wachtlijst voor de locaties Heerlen en Sittard-Geleen en worden ingepland waar het eerst plaats is. Ernstige gevallen krijgen wel voorrang en kunnen vaak binnen 2 weken terecht. Volgens Zuiderland zorgen de vergrijzing, een groeiende zorgvraag en personeelstekorten ervoor dat de wachtlijsten voorlopig niet verdwijnen. Het ziekenhuis probeert de druk te verlagen met digitale controles en digitaal overleg met huisartsen. De eerste editie van Zoomerwink Heerlen heeft donderdag een rustige start beleefd. Door regenbuien en mogelijk ook de keuze voor een donderdag bleef het bezoekersaantal achter bij de verwachtingen. Toch was de sfeer volgens bezoekers en ondernemers positief. Het nieuwe evenement is opgezet als opvolger van Corio Tropical en moet uitgroeien tot een jaarlijkse zomerse traditie in de Heerlense binnenstad. Op verschillende locaties waren er een zomermarkt, live muziek en workshops. Organisatoren hopen dat volgend jaar meer ondernemers aansluiten en het evenement verder groeit. Een 63-jarige medewerker van chemiebedrijf Sabic is woensdag om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval op Gemmelot in Geleen. De man raakte rond 11:30 bekneld in een machine en overleed ter plaatse, bevestigt de Nederlandse Arbeidsinspectie. Die onderzoekt samen met het bedrijf de toedracht van het ongeval. Hoe lang dat onderzoek duurt, is nog niet bekend. Het nieuws raakt ook Parkstad, omdat veel inwoners uit de regio werkzaam zijn op het Gemmelot-terrein. Meerdere voetbalclubs in Beekdalen kampen met overlast en vernielingen. RKVV Vaasrade heeft het sportcomplex daarom per direct afgesloten, nadat onder meer de gerenoveerde tribune, ballenvangers en netten waren beschadigd. Ook VV Amsterrade en Alfa Sport melden vandalisme, afval en geluidsoverlast door jongeren. De verenigingen zeggen dat de schade veel extra werk en kosten met zich meebrengt. Ze roepen getuigen op zich te melden en hopen de sportparken juist in de zomervakantie toegankelijk te kunnen houden voor sporters en buurtbewoners. Dan nog het weer in Parkstad. Na een frisse start wordt het vandaag opnieuw warm. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 29 graden. Er zijn flinke zonnige perioden, maar later op de dag kunnen ook enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Vanavond wordt het droog en stroomt drogere lucht binnen. Het weekend verloopt zonnig en droog. Zaterdag wordt het ongeveer 27 graden en zondag stijgt het kwik opnieuw tot boven de 30 graden. Ook begin volgende week blijft het tropisch warm met temperaturen tot 34 graden. Dan neemt de kans op benauwde omstandigheden en onweersbuien weer toe.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
12: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
13: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad.
14: In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen, melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Dankjewel Jorien. Voor het nieuws door naar de RTV Parkstad verkeersinformatie. 1 file op de A76 Geleen richting Keulen. 2,4 kilometer lang tussen Kunnenberg en Duitsland. De weg is daar afgesloten. Verlitsels, dat zijn nog 6 gemeld. Op de A2 Weert richting Echt. Hekte met de paal 2 nog 2.1. Op de N280 beide richtingen. Hekte met de paal 24.2. En bij de Kanaalstraat, Maasbrachterweg, Schelsberg en de tunnel Maasboulevard. Daar staan de flitspalen. Beide richtingen. Tot zo voor een nieuwe lunchshow.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
15: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
16: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
17: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
18: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
19: Ah!
18: Of zo?
19: Ik snap hier niks van.
18: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.
5: Dit is het begin van een nieuw uur.
6: Met Jip Hansen.

Het weekend is in zicht. Het begin van je vrijdagmiddag met Matthias Reim. Je hoorde Verdammt, ich lieb dich. En ervoor ook nog Samuel en de bankzitters uitslaan.

Yes, dus nog één dagje zondag. Maurice! Volgende week maandag is hij er weer. Dan is hij weer terug van vakantie. Even lekker uitrusten en is weer klaar om voor jou de allerlekste hits te draaien. Eerst wil ik nou nog even vandaag op deze vrijdag 31 juli 2026. Met zometeen Guy Sebastian, Before I Go komt eraan. Ook Bruno Mars en Just The Way You Are. Eerst lekker even goed dansen met Prosper en Clooney. Dit is Free Your Mind.

Guy Sebastian en Before I Go. En wist je dat hij eigenlijk nooit officiële pianolessen heeft gehad? En toch schrijft hij het grootste deel van zijn nummers achter de piano. Hij leerde het gewoon uit zichzelf. De voordeel nog Bruno Mars, Just The Way You Are. En het meest gedraaide nummer op Tomorrowland dit jaar. Van Postbaan Clooney, Free Your Mind. Daar openen we mee de lunch van deze vrijdag. Met nu John Legend.

0: De vrijdagmiddag van Echte Parks met John Legend en Each Day Gets Better. Zometeen veel meer muziek van onder andere IMF, Unbelievable komt eraan en ook Alex Warren en Fever Dream. Ja, dat duurde even. Tot zo!
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Patiënten met niet-acute buikklachten moeten bij Zuiderland soms meer dan een jaar wachten op een afspraak met een maag-darm-leverarts. Dat blijkt uit cijfers van het ziekenhuis. Patiënten uit Parkstad komen daarbij op één gezamenlijke wachtlijst voor de locaties Heerlen en Sittard-Geleen en worden ingepland waar het eerst plaats is. Ernstige gevallen krijgen wel voorrang en kunnen vaak binnen 2 weken terecht. Volgens Zuiderland zorgen de vergrijzing, een groeiende zorgvraag en personeelstekorten ervoor dat de wachtlijsten voorlopig niet verdwijnen. Het ziekenhuis probeert de druk te verlagen met digitale controles en digitaal overleg met huisartsen. De eerste editie van Zoomerwink Heerlen heeft donderdag een rustige start beleefd. Door regenbuien en mogelijk ook de keuze voor een donderdag bleef het bezoekersaantal achter bij de verwachtingen. Toch was de sfeer volgens bezoekers en ondernemers positief. Het nieuwe evenement is opgezet als opvolger van Corio Tropical en moet uitgroeien tot een jaarlijkse zomerse traditie in de Heerlense binnenstad. Op verschillende locaties waren er een zomermarkt, live muziek en workshops. Organisatoren hopen dat volgend jaar meer ondernemers aansluiten en het evenement verder groeit. Een 63-jarige medewerker van chemiebedrijf Sabic is woensdag om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval op Gemmelot in Geleen. De man raakte rond 11:30 bekneld in een machine en overleed ter plaatse, bevestigt de Nederlandse Arbeidsinspectie. Die onderzoekt samen met het bedrijf de toedracht van het ongeval. Hoe lang dat onderzoek duurt, is nog niet bekend. Het nieuws raakt ook Parkstad, omdat veel inwoners uit de regio werkzaam zijn op het Gemmelot-terrein. Meerdere voetbalclubs in Beekdalen kampen met overlast en vernielingen. RKVV Vaasrade heeft het sportcomplex daarom per direct afgesloten, nadat onder meer de gerenoveerde tribune, ballenvangers en netten waren beschadigd. Ook VV Amsterrade en Alfa Sport melden vandalisme, afval en geluidsoverlast door jongeren. De verenigingen zeggen dat de schade veel extra werk en kosten met zich meebrengt. Ze roepen getuigen op zich te melden en hopen de sportparken juist in de zomervakantie toegankelijk te kunnen houden voor sporters en buurtbewoners. Dan nog het weer in Parkstad. Na een frisse start wordt het vandaag opnieuw warm. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 29 graden. Er zijn flinke zonnige perioden, maar later op de dag kunnen ook enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Vanavond wordt het droog en stroomt drogere lucht binnen. Het weekend verloopt zonnig en droog. Zaterdag wordt het ongeveer 27 graden en zondag stijgt het kwik opnieuw tot boven de 30 graden. Ook begin volgende week blijft het tropisch warm met temperaturen tot 34 graden. Dan neemt de kans op benauwde omstandigheden en onweersbuien weer toe.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
6: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
0: Dankjewel Jos voor de headlines. Zometeen muziek van Alex Warren na IMF.
7: De 20 minuten hits.
8: Non-stop en bruiselvrij.
7: RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.
0: Nou, volgens mij heb ik ook een weekend, want het gaat niet beginnen. 20 minuten is op een rij. Zometeen bijvoorbeeld alle de tv-gids met kijktips voor vanavond. is muziek van IMF, wat ik net al zei. Unbelievable op RTV Parkstad.

Gerokken met IMF en Unbelievable. Hoor die hier op Echt TV Parkzat. Yes, een hele goede middag. Jippie op de plek van Maries. Fijn dat je daar bent. Misschien ben je wel onderweg naar je vakantiebestemming. Nou, daar heb ik de soundtrack voor je, hoor. Of je bent gewoon nog aan het werk bij de weekend. Dan heb ik ook de soundtrack voor je deze vrijdagmiddag. Met zometeen M&M, Like Toy Soldiers. Ook Imagine Dragons komen eraan. En Demons. Net zoals zometeen de tv-gids. Een paar kijktips. Als je vanavond voor de tv zit en je helemaal niet weet wat je moet kijken. Nou, dan ben ik de uitgewezen persoon voor je. Zometeen ga ik de tv-gids erbij pakken. En dan vertel ik jou al wat kijktips voor vanavond. Zometeen is M&M, Light to the Soldiers komen eraan. Na Alex Warren, Fever Dream. Ja.

Imagine Dragons, Demons, sorry, hier op Echt TV Parks. Het is tijd voor de TV-gids. Ik heb weer wat kijktjes voor je op deze vrijdagmiddag. Voordat je, als je vanavond misschien nu onderweg bent, nu even flink bezig bent, even niet kan kijken, even niet bezig kan zijn met vanavond, dat ik even de uitgewezen persoon voor je ben. Dat ik even de kijktips voor je erbij kan pakken, de TV-gids. Het is vanavond om 8:55 op NPO 1. Kun je lekker losgaan met het muziekfeest op het plein. Romy Montero, die maakt daar 2 keer een debuut tijdens het muziekfeest op het plein. Dit is de eerste keer dat ze bij dit muziekprogramma is. En de eerste keer dat ze Nederlandstalig zingt. Ook Frans Bauer is erbij, Django Wagner. Ze zijn vandaag, als standplaats op muziekfeest op het plein, is het vandaag Moergestel. Je kunt vandaag ook even terug in de tijd gaan met om 8:00 op Paramount Network. De film Grease. Kun je dansen met John Travolta en Olivia Newton-John. Dan op Star Channel vanavond om 8:00 Bruce Almighty. Jim Carrey krijgt daar goddelijke krachten in die film. Kun je dus vanavond kijken om 8:00 op Star Channel. Op NPO 2 vanavond 8:55. Nederland op film is een documentaire serie. En dan gaat het over getoond. Nederland op film toont hoe de gewone man op den duur de sportvelden veroverde. Kun je dus vanavond checken om 8:55 op NPO 2. En dan nog de laatste tip van mij. Ja, dat is op RTL 7 vanavond een actiecomedy. 2 door het dolle heen om 8:30. En dan gaat het over Bud Spencer en Terence Hill. Die zijn onhandige agenten in de film. 2 door het dolle heen kun je vanavond dus checken op de tv. Op RTL 7 om 8:30. Als je gewoon die tv om 8:55 zet, dan

ZZ Top hoorde hier op echt. Nee, je hoorde nu Sommelier Morning. En dit is ZZ Top. Goedemiddag, Jip hier op de plek van Maurice. Nog eventjes één dag ben ik nog bij je tijdens de lunch. Ja, en wat ben je aan het doen? Laat het eventjes weten via de Echte Weerparse website. Wil je een muzikale werkboost aanvragen? Doe dat dan. Dan draai ik de allerlekste muziek.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minli. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minli Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minli Plaza to go.
4: Kom binnen!
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. Dat melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Dankjewel. Zometeen gaan we verder met de lunchshow. Onder andere muziek van Luna, Dat is het leven, komt eraan. Na de echte verparkstad, verkeersinformatie. 1 file op de A76, Geleen richting Keulen. 2,7 kilometer tussen Kunnenberg en Duitsland. De weg is daar afgesloten. Flitsels, dat zijn nog eens 5 gemeld. Op de A2, Weert richting Echt. Hector met de paal 202.1. Op de A79, Maastricht richting Heerlen. Hector met de paal 8.6. Bij de N280, beide richtingen. Hector met de paal 24.2. Bij de Kanaalstraat, daar en ook een fietspaal. Beide richtingen en beide richtingen geldt ook voor de Schelsberg.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: XXXLoots Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXXLoots Pallen in Wurselen.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Luna, en dat is het leven voor hier op RTV Parkstad. Inderdaad, een hele goedemiddag. Jippie hier op de plek van Maurice. Vandaag is de laatste dag. Volgende week is hij er weer. Dat is fijn, hè, misschien, hè? Dat je van mijn gezeur af bent. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Ja, dit is ook de laatste keer tijd. Voor de tijdmachine staat hier een heel groot rat in de studio. En dat rat, daar staan allemaal jaagdallen op. En de jaagdallen zijn dan verbonden aan nummers die vandaag op nummer 1 stonden. We hadden bijvoorbeeld een keer, echt lang geleden, 1984, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. We hebben ook een keer gehad, 2004, Guns N' Roses en Bluff, Holiday in Spain. Ja, echt, al die jaagdallen die kunnen een keer komen. Dus zometeen gaan we zien welk jaagdal dat deze keer is en welk nummer dat deze keer is. Welk jaagdal als laatste uit de tijdmachine komt. Zometeen ook muziek van Davina Michel na het zomerse Jamaican.

zo, een lekker enthousiast blij nummer voor op je vrijdagmiddag. Dire Straits. Om je in één rechte vuurpijl het weekend in te schieten. Yo, the Walk of Life hier op RTV Parkstad. En nou is het tijd voor de allerlaatste tijdmachine. Want ik zit hier op de plek van Maurice Jip hier. En ja, vandaag is de laatste keer dat ik voor hem inval. De afgelopen 3 weken was er een feest om voor jou te doen. Dit is dus de laatste keer. Met vandaag ook de laatste keer de tijdmachine. Dan staat hier een groot rad in de studio. Dat rad, daar staan allemaal jaartallen op. En die jaartallen zijn verbonden aan nummers die in dat jaartal vandaag op nummer 1 stonden. We hadden een keer bijvoorbeeld 1984. Wham, Wake Me Up Before You Go Go. En we hebben een keer gehad 2001. Sherry, Angel. Echt nog veel meer jaartallen en veel meer liedjes ook natuurlijk. We gaan gewoon aan het rad draaien. Kijken wat het allerlaatste nummer wordt van de tijdmachine voor deze keer. Dan gaan we. 3, 2, 1. Ja. Oké. Hij komt neer op 2000. 4. Dat is, even kijken. Ja, moet ik even nadenken. 22 jaar geleden. Toen kwam dit nummer uit. En is de winnaar van de tijdmachine. Deze keer de allerlaatste. Ozone en Dragostea Dintai.

Danny Oli, natuurlijk. Love Again. Nou, wist je dat? Dua Lipa die staat bekend om haar enorme voorbereiding voor een tour. Ze vertrouwt haar tijdens haar shows nauwelijks namelijk op een autocue. Het is zo'n, ja, als je niet weet, zo'n apparaat. Er staat gewoon de tekst op van het liedje bijvoorbeeld. Niet alleen haar eigen teksten kent ze uit haar hoofd, maar ook alle overgangen, choreografieën en de cues. Dat bleek ook tijdens haar concert in de Ziggo Dome, waar ze als verrassing bloed, zweet en tranen van André Hazes volledig uit haar hoofd en in het Nederlands zong. Als je dan niet hebt meegekregen, nou ja, dan weet ik niet waar je was, maar dat maakt ook niet uit. Zo klonk dat. Iedereen natuurlijk helemaal verbaasd. Even een heel klein stukje. Dit is gewoon Dua Lipa. Vorig jaar in de Ziggo Dome. Dat klinkt goed, hè? Dit is gewoon Dua Lipa die dus bloed, zweet en tranen zingt. Dan moet je bedenken, helemaal uit de hoofd, want ze wil geen autocue gebruiken, hè? Ja. Jullie hier op Westweer Parks met Love Again. En voor ook nog de winnaar van de Time Machine, Ozo en Dragas Thea Dintai op de vrijdagmiddag van Westweer Parks. Nu is David Guetta, Usher, Without You.

0: David Guetta, Unsure Without You. Zometeen muziek van Janet Jackson, Together Again. Komt eraan ook Madonna, Justin Timberlake en Timbaland.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Maastricht-Agen Airport, de luchthaven van Limburg en daarmee ook van Parkstad, laat dit jaar een duidelijke groei zien. Het vliegveld bij Beek noteerde in het tweede kwartaal bijna 14% meer vluchten dan een jaar eerder. Ook de hoeveelheid afgehandelde luchtvracht steeg met een kwart. Toch blijven de cijfers nog ver achter bij de ambities uit het provinciale businessplan. Sinds de provincie in 2022 groot aandeelhouder werd, is tientallen miljoenen euro's in de luchthaven geïnvesteerd. De beoogde groei van de vrachtactiviteiten is vooralsnog niet gehaald. De Duitse politie heeft bij een grenscontrole op de A76 bij de grensovergang Heerlen-Bochels een 29-jarige man uit Kosovo aangehouden die internationaal werd gezocht. Tegen de man stond een arrestatiebevel open vanwege verdenkingen van woninginbraken, heling en diefstal. Hij werd tijdens een controle geïdentificeerd en direct aangehouden. De Kosovaar is overgedragen aan de justitiële autoriteiten en wacht op verdere juridische stappen. De grensovergangen bij Bochels en de A76 worden de laatste maanden regelmatig gecontroleerd door de Duitse Bundespolizei, waarbij vaker gezochte personen worden opgepakt. Heerlen maakt zich op voor de Franse Frankenronde. De wielerklassieker brengt vandaag opnieuw renners uit de Tour de France naar het centrum van de stad. Vorig jaar won Timen Arendsman voor Caden Groves en Danny van Poppel. Ook dit jaar staan wedstrijden voor elite-renners, oud-profs, paracyclers en de Rabo Dikke Bandenrace voor kinderen op het programma. De organisatie is in handen van de stichting Cyclocross Heerlen, die eerder onder meer 3 Nederlandse kampioenschappen veldrijden organiseerde en jarenlang de internationale veldrit in het Hellegat had verzorgde. De wieleractiviteiten beginnen vanmiddag om 3:00. De elitewedstrijd start om 8:30 vanavond. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met afsluitingen in het binnenstad van Heerlen vanwege de Franse Frankenronde. Vanaf 4:30 vanmiddag is het parcours niet meer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer en vanaf 5:00 gaat de binnenstad volledig dicht voor de wielerwedstrijden. De Geerstraat is al sinds donderdag afgesloten tussen de Van Geleenstraat en de Schinkelstraat. Bezoekers wordt geadviseerd op tijd te vertrekken, buiten het parcours te parkeren en het centrum verder te voet te bereiken. Dan nog het weer in Parkstad. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 29 graden. Er zijn flinke zonnige perioden, maar later kunnen ook enkele lokale regen- en onweersbuien ontstaan. Vanavond is het weer droog en stroomt drogere lucht binnen.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl. Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
2: Nog even en het is weer weekend. We tellen af met Janet Jackson, Together Again, na Madonna. RTV Parkstad. En 4 minutes.

0: net.
1: Jouw nieuws. Dit is RTV Parkstad.
2: Ook tijdens je werkdag.
1: RTV Parkstad.
2: De meeste hits.

0: week. Joren, together again, hier op Echt TV Park staat de Jippie om jou in de rechte vuurpijl het weekend in te schieten. Met zometeen nog muziek van Fifth Harmony, Work From Home komt eraan. Ook vanaf 2 uur natuurlijk met Erik de middag door. Erik Kerkhoff hoor je zometeen. Eerst is het even tijd voor nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Mark Vlog samen met Snelle. Hij is al eventjes uit, maar het duurt wel eventjes voordat het veel wordt gedraaid op de radiozenders. Ik ben er echt al vanaf het begin bij en ik vind hem zo lekker dat ik hem graag nog aan jou laat horen. Lekker zomers, misschien wel passend bij een barbecue vanavond of morgen dit weekend. Ja, ik zou zeggen, zet hem in je playlist. Dat is echt lekker. Mark Vlog en Snelle, die je vast al kent nog van liedjes als Reni of Small Verliefd. Je hoort ze nu hier samen op Echte Parks. Dat parkje, biertje, vrienden.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik god zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Lekker muziekje toch? Mark Vroon en Snelle. Je hoorde ze hier op Echt Weer Parkstad en park je biertje, vrienden. Ja, en laat even weten wat je ervan vindt via de Echt Weer Parks website. Druk daar op het WhatsApp-icoon. Is een lekker track voor bijvoorbeeld een barbecue dit weekend.
1: Jouw hits, jouw nieuws, een zomerlang. RTV Parkstad.
0: Menu, work from home.

Einstein, Work From Home, hoorde je op Echt TV Parkstad. Hé, dat was hem dan. De lunchshow voor de vrijdag. Dank u wel voor het luisteren. Ik vond het heel leuk om hier Maurice een plekje warm te houden. Volgende week is het hier gewoon weer vertrouwd met de allerlekste hits om jou door die werkdag heen te slepen. Maurice Kamelot met Broodje Mouw. Heel veel plezier dan. Mij hoor je morgen weer vanaf 9 uur met de zaterdagochtend weekendshow. Zondag ben ik er natuurlijk over. Gewoon mee om mijn vaste tijd te zippen. Dank u wel voor het luisteren. Heel veel plezier bij Erik Kerkhoff zometeen. En dit is nog The Farm. All together now. Nou hier bij de vrijdagmiddag van Echt Weer Parkstad. Alvast een heel fijn weekend.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overleggen.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Café Drakke zet de tijd op 2:00.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. Die zouden vanuit de lucht worden geëscorteerd door de Amerikaanse krijgsmacht, maar zijn volgens Iran door de aanvallen tot stilstand gebracht. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden de schepen een route te nemen die Iran niet had goedgekeurd. Iran valt regelmatig schepen aan die niet via een goedgekeurde route varen. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken, die worden niet geregistreerd en kunnen dus niet worden beboet. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. Ondanks de waarschuwing verwachten de strandwachten aankomend weekend geen grote problemen. De wind staat de komende dagen gunstig en er worden geen stormachtige omstandigheden verwacht. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Carwash keeps you moving.
2: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
3: XXX Loets Pallen in Wursselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wursselen.
2: Scoor nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wursselen. Mijn meubelzaak.

Carpenter. Je hoorde hem met Taste en daarvoor hadden wij natuurlijk Zoutelanden. De single van Bluff met Gijke Arnaert. Mooi, mooie, mooist. Superlatieve schieten tekort. Ik heb Genuine straks op de radio. Nu de man met de prachtige stem. De Rag & Bone Man die zich liet begeleiden door niemand minder dan Calvin Harris.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de...

0: als het RTV Park staat.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Maastricht-Agen Airport, de luchthaven van Limburg en daarmee ook van Parkstad, laat dit jaar een duidelijke groei zien. Het vliegveld bij Beek noteerde in het tweede kwartaal bijna 14% meer vluchten dan een jaar eerder. Ook de hoeveelheid afgehandelde luchtvracht steeg met een kwart. Toch blijven de cijfers nog ver achter bij de ambities uit het provinciale businessplan. Sinds de provincie in 2022 groot aandeelhouder werd, is tientallen miljoenen euro's in de luchthaven geïnvesteerd. De beoogde groei van de vrachtactiviteiten is vooralsnog niet gehaald. De Duitse politie heeft bij een grenscontrole op de A76 bij de grensovergang Heerlen-Bochels een 29-jarige man uit Kosovo aangehouden die internationaal werd gezocht. Tegen de man stond een arrestatiebevel open vanwege verdenkingen van woninginbraken, heling en diefstal. Hij werd tijdens een controle geïdentificeerd en direct aangehouden. De Kosovaar is overgedragen aan de justitiële autoriteiten en wacht op verdere juridische stappen. De grensovergangen bij Bochels en de A76 worden de laatste maanden regelmatig gecontroleerd door de Duitse Bundespolizei, waarbij vaker gezochte personen worden opgepakt. Heerlen maakt zich op voor de Franse Frankenronde. De wielerklassieker brengt vandaag opnieuw renners uit de Tour de France naar het centrum van de stad. Vorig jaar won Timen Arendsman voor Caden Groves en Danny van Poppel. Ook dit jaar staan wedstrijden voor elite-renners, oud-profs, paracyclers en de Rabo Dikke Bandenrace voor kinderen op het programma. De organisatie is in handen van de stichting Cyclocross Heerlen, die eerder onder meer 3 Nederlandse kampioenschappen veldrijden organiseerde en jarenlang de internationale veldrit in het Hellegat verzorgde. De wieleractiviteiten beginnen vanmiddag om 3:00. De elitewedstrijd start om 8:30 vanavond. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met afsluitingen in het binnenstad van Heerlen vanwege de Franse Frankenronde. Vanaf 4:30 vanmiddag is het parcours niet meer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer en vanaf 5:00 gaat de binnenstad volledig dicht voor de wielerwedstrijden. De Geerstraat is al sinds donderdag afgesloten tussen de Van Geleenstraat en de Schinkelstraat. Bezoekers wordt geadviseerd op tijd te vertrekken, buiten het parcours te parkeren en het centrum verder te voet te bereiken. Dan nog het weer in Parkstad. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 29 graden. Er zijn flinke zonnige perioden, maar later kunnen ook enkele lokale regen- en onweersbuien ontstaan. Vanavond is het weer droog en stroomt drogere lucht in.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: hit van dit moment, Magnetic natuurlijk, van De Boza. Blijft eigenlijk wel heerlijk vrolijk klinken. Het gevoel van de zomer op RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws. En deze, Dirty Cash.
1: Ooh, yeah. You know...

0: smaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dicht toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Café Brakke zet de tijd op 3:00.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Eerdere tests zorgden wel voor minder uitstoot, maar die bleef nog altijd boven de norm. Volgens de staalfabrikant moet de uitstoot nu wel binnen de regels blijven. De omgevingsdienst heeft toestemming gegeven voor de nieuwe test van Tata Steel. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. 3 inzittenden van de auto raakten gewond. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. De A12 richting de Duitse grens blijft daarom de komende uren nog dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Nijmegen. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. De precieze aantallen zijn nog onduidelijk. De burgemeester van Ceuta spreekt van 60.000 migranten. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie houden het op ongeveer 50.000. Ceuta is een Spaans stukje grond in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Volgens Burnham laat dat zien dat Infantino de verkeerde man op die plek is. De Europese bond UEFA dreigt alle FIFA-competities te boycotten als het plan doorgaat. En ook de Noord-Amerikaanse en de Aziatische voetbalbond zijn tegen. In totaal vertegenwoordigen ze 143 van de 211 aangesloten voetbalbonden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Ik krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Krummeltje, krummeltje, zet je de wekker.
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor.
8: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Bij Taxi Centrale

0: flink op de radio. Ja, buiten temperaturen van 30 graden, dan mag dat best wel. Je hoorde Junior Jack hier op de radio. Daarvoor hadden wij Bruno Mars, On My Soul. Ik vind eigenlijk alles van Bruno Mars wel goed. Dus dan zit je helemaal prima hier bij RTV Parkstad. Martin Garrix heeft op Tomorrowland gestaan. The Edge kwam even een stukje gitaar spelen. En die samenwerking, die hadden ze al eens eerder. In 2020. Met We Are The People.
1: A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine. Dat is gewoon leuk.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Maastricht-Agen Airport, de luchthaven van Limburg en daarmee ook van Parkstad, laat dit jaar een duidelijke groei zien. Het vliegveld bij Beek noteerde in het tweede kwartaal bijna 14% meer vluchten dan een jaar eerder. Ook de hoeveelheid afgehandelde luchtvracht steeg met een kwart. Toch blijven de cijfers nog ver achter bij de ambities uit het provinciale businessplan. Sinds de provincie in 2022 groot aandeelhouder werd, is tientallen miljoenen euro's in de luchthaven geïnvesteerd. De beoogde groei van de vrachtactiviteiten is vooralsnog niet gehaald. De Duitse politie heeft bij een grenscontrole op de A76 bij de grensovergang Heerlen-Bochels een 29-jarige man uit Kosovo aangehouden die internationaal werd gezocht. Tegen de man stond een arrestatiebevel open vanwege verdenkingen van woninginbraken, heling en diefstal. Hij werd tijdens een controle geïdentificeerd en direct aangehouden. De Kosovaar is overgedragen aan de justitiële autoriteiten en wacht op verdere juridische stappen. De grensovergangen bij Bochels en de A76 worden de laatste maanden regelmatig gecontroleerd door de Duitse Bundespolizei, waarbij vaker gezochte personen worden opgepakt. Heerlen maakt zich op voor de Franse Frankenronde. De wielerklassieker brengt vandaag opnieuw renners uit de Tour de France naar het centrum van de stad. Vorig jaar won Timen Arendsman voor Caden Groves en Danny van Poppel. Ook dit jaar staan wedstrijden voor elite-renners, oud-profs, paracyclers en de Rabo Dikke Bandenrace voor kinderen op het programma. De organisatie is in handen van de stichting Cyclocross Heerlen, die eerder onder meer 3 Nederlandse kampioenschappen veldrijden organiseerde en jarenlang de internationale veldrit in het Helle had verzorgde. De wieleractiviteiten beginnen vanmiddag om 3:00. De elitewedstrijd start om 8:30 vanavond. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met afsluitingen in het binnenstad van Heerlen vanwege de Franse Frankenronde. Vanaf 4:30 vanmiddag is het parcours niet meer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer en vanaf 5:00 gaat de binnenstad volledig dicht voor de wielerwedstrijden. De Geerstraat is al sinds donderdag afgesloten tussen de Van Geleenstraat en de Schinkelstraat. Bezoekers wordt geadviseerd op tijd te vertrekken, buiten het parcours te parkeren en het centrum verder te voet te bereiken. Dan nog het weer in Parkstad. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 29 graden. Er zijn flinke zonnige perioden, maar later kunnen ook enkele lokale regen- en onweersbuien ontstaan. Vanavond is het weer droog en stroomt drogere lucht binnen.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Right Moves. One Republic op RTV Parks. Had alweer bijna 4 uur. De tijd vliegt voorbij. De vrijdagmiddagborrel is aan. Je luistert naar RTV Parks. Dat jouw hits, jouw nieuws. Ik wens je een fantastisch zonovergoten weekend. Lekker in de vakantie. En ik spreek je graag maandag weer.
1: Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: Kom binnen.
1: Jongen, jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
4: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Daarvan zijn er een stuk of 25.000 inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft extra politie en militairen naar Ceuta gestuurd. Ook andere Europese landen reageren bezorgd en scherpen de grenscontroles aan. Het Spaanse Ceuta ligt in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Hij vertelde de nabestaanden dat hun dierbaren waren begraven of gecremeerd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. De politie vond vorig jaar 35 lichamen bij zijn uitvaartonderneming en de meeste ervan lagen er al jaren. Volgens justitie heeft de man het vertrouwen van de rouwende families op grote schaal misbruikt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loods, pallen inwisselen.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: XXX Loods viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods, pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.

Edith Veles en God is a DJ. En Veles staat momenteel ook in de parade. Maar dan niet alleen, samen met Bebe Rexha. En dan zingt Bebe Rexha over een plaat wat vroeger dus instrumentaal was. Daarvoor Thomas Hoekel en Jamaica, oftewel Bam Bam Bam. En daarmee beginnen we de middenshow. Maar het is vrijdag. Het is bijna 4:15. Dat betekent dat we officieel de middagbol gaan openen hier in de Parkstadse Bedrijven. Ben je er klaar voor? Het gaat beginnen.

Shawn Mendes. And there's nothing holding me back. Heb jij het ook wel eens dat je een beetje traag bent? En mensen zeggen dat je bent een beetje traag, maar ja. Welk excuus zou je daar nou voor hebben? Nou, we trekken zometeen een tegeltje van de wand. En toevallig staat daarop het excuus voor als je een beetje traag bent. Komt eraan naar Madonna en Pharrell Williams.

0: Madonna en Pharrell Williams en Give It To Me. En ik zei net al, ben je soms een beetje traag, maar zoek je een beetje een leuk excuus? Nou, het tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag, heeft het. Namelijk, ik ben niet traag, ik ben zorgvuldig langzaam.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is het

0: Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy? Jos, is dat zo? Jos, kijk me aan. Nee, je mag het nieuws doen. Jos denkt dat je maar geen vragen stelt daarover. Zometeen is Jos met de nieuws en het weer. En natuurlijk de 20 minuten hit non-stop en Breuzeltje vrij. Die komen eraan met Eric Brandt, ook Rutger van Baneveld. Oftewel zwoele zomernachten. Lekker meebleren met de radio. Maar ook Bryan Adams, Here I Am, zometeen.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Waar ben jij naartoe geweest?
11: Naar Mondo Verde.
10: Met de nieuwe Havana's Tornado?
11: Ja, dat is een vrije val.
10: Te gek!
11: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
10: Wow!
11: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Maastricht-Agen Airport, de luchthaven van Limburg en daarmee ook van Parkstad, laat dit jaar een duidelijke groei zien. Het vliegveld bij Beek noteerde in het tweede kwartaal bijna 14% meer vluchten dan een jaar eerder. Ook de hoeveelheid afgehandelde luchtvracht steeg met een kwart. Toch blijven de cijfers nog ver achter bij de ambities uit het provinciale businessplan. Sinds de provincie in 2022 groot aandeelhouder werd, is tientallen miljoenen euro's in de luchthaven geïnvesteerd. De beoogde groei van de vrachtactiviteiten is vooralsnog niet gehaald. De Duitse politie heeft bij een grenscontrole op de A76 bij de grensovergang Heerlen-Bochels een 29-jarige man uit Kosovo aangehouden die internationaal werd gezocht. Tegen de man stond een arrestatiebevel open vanwege verdenkingen van woninginbraken, heling en diefstal. Hij werd tijdens een controle geïdentificeerd en direct aangehouden. De Kosovaar is overgedragen aan de justitiële autoriteiten en wacht op verdere juridische stappen. De grensovergangen bij Bochels en de A76 worden de laatste maanden regelmatig gecontroleerd door de Duitse Bundespolizei, waarbij vaker gezochte personen worden opgepakt. Heerlen maakt zich op voor de Franse Frankenronde. De wielerklassieker brengt vandaag opnieuw renners uit de Tour de France naar het centrum van de stad. Vorig jaar won Tiemen Arendsman voor Caden Groves en Danny van Poppel. Ook dit jaar staan wedstrijden voor elite-renners, oud-profs, paracyclers en de Rabo Dikke Bandenrace voor kinderen op het programma. De organisatie is in handen van de stichting Cyclocross Heerlen, die eerder onder meer 3 Nederlandse kampioenschappen veldrijden organiseerde en jarenlang de internationale veldrit in het Helle had verzorgde. De wieleractiviteiten beginnen vanmiddag om 3:00. De elitewedstrijd start om 8:30 vanavond. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met afsluitingen in het binnenstad van Heerlen vanwege de Franse Frankenronde. Vanaf 4:30 vanmiddag is het parcours niet meer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer en vanaf 5:00 gaat de binnenstad volledig dicht voor de wielerwedstrijden. De Geerstraat is al sinds donderdag afgesloten tussen de Van Geleenstraat en de Schinkelstraat. Bezoekers wordt geadviseerd op tijd te vertrekken, buiten het parcours te parkeren en het centrum verder te voet te bereiken. Dan nog het weer in Parkstad. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 29 graden. Er zijn flinke zonnige perioden, maar later kunnen ook enkele lokale regen- en onweersbuien ontstaan. Vanavond is het weer droog en stroomt drogere lucht binnen.
12: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Friends en Call on Me. En speciaal voor de heren was de videoclip ook te zien op r2parkstad.nl. En dan denk je, waarom voor de heren? Ja, dan had je gewoon de videoclip even moeten bekijken. Rutger van Barneveld daarvoor met Zwoele Zomernachten. En Mr. Brian Adams met Here I Am hoorde je ook. En dat waren deze in de 20 minuten hits. Non-stop en breuzeltje vrij. Snel naar de feitjes, want er was feest in Parkstad.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag 31 juli in het jaar 2023. In Kerkrade trok een zomersfestival met live muziek en Mark Kramer extra bezoekers naar het centrum. En het werd daar lekker gezellig.

Michael Moore en Rian Lewis. En Can't Hold Us. Zometeen het tweede gedeelte. En dan wordt officieel het weekend geopend, vrienden. Ik snak er al na. Hoogste tijd van het weekend. Zometeen dus dan met Usher, maar ook Miles Smith. Maar eerst nog even The Real Thing. And you to me are everything. Tot zo.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten?

0: schommeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
1: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend?

0: staat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
2: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van €80.000. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
5: Dit is het begin van een nieuw uur.
6: Met Richard Gert.

Edith Usher en More, met daarvoor Miles Smith en Nice to Meet You. Oftewel, daarmee begonnen we dus de middagshow deel 2 op deze vrijdag 31 juli 2026. De laatste dag van de maand. Dan zit de maand juli er weer op, gaan we richting augustus. Zou het een hete maand worden, augustus? Of een lekkere maand? Nou, wie zal het vertellen? Maar eerst wordt het weekend geopend. Officieel, hier vanuit de Parkstad Radio Studio.

Mala Dieve en Johannes Blue, The Edge of Desire bij Parkset. Ben jij misschien een beetje traag of krijg je wel eens van die opmerkingen van wat ben jij traag? Nou, dat niet direct, maar je proeft het wel een beetje. Nou, een goed excuus komt er zometeen aan. Na het goede doel in het tegeltje van vandaag.

0: Op is een illusie. Het goede doel bij Parkstad, waar natuurlijk het tegeltje van de muur is afgehaald. En die ging over het niet traag zijn. Misschien staat er wel een goed excuus op. Namelijk, ik ben niet traag. Ik ben zorgvuldig langzaam.
1: Jouw hits. Jouw nieuws.

0: gaan voordat we zo meteen, laten we zeggen, aan het weekend beginnen. Annie Lennox en No More I Love You's. Wil je nog weten wat in Parkstad gebeurd is vandaag, maar ook wat het weer gaat worden in het weekend? Jos weet het allemaal en hoor je zo meteen. En daarna de 20 minuten hits non-stop en breuteltje vrij. De Sugar Babes in de middel, ook Harry Styles met American Girls. En als je denkt Teddy Swims, de Door, lekkere plaat, komt er meteen aan.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Kom binnen!
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Heerlen staat van 7 tot en met 9 augustus opnieuw in het teken van de Notorious IBE. Het internationale Urban Dance Festival viert zijn 25e editie en is voor de 20e keer te gast in de stad. Wat in 1998 begon als een tweedaags hip-hop evenement in Rotterdam, is uitgegroeid tot een van de grootste Urban Dance Festivals ter wereld. 3 dagen lang ontmoeten beginnende dansers en wereldkampioenen elkaar in de Heerlense binnenstad. Naast wedstrijden in onder meer breaking, popping en dancehall zijn de workshops, muziek, kunst, een hiphopmarkt en foodtrucks. Sinds de verhuizing naar Heerlen in 2007 is de Notorious IBE uitgegroeid tot een vaste internationale publiekstrekker. Het beeld De Reizigster staat weer in de schijnwerpers op station Heerlen. De bronzen vrouw met rugzak en spoorboekje stond jarenlang bovenaan de trap naar de voormalige stationstunnel. Tijdens de bouw van het Maankwartier verdween ze uit beeld. Kort voor kerstmis kreeg het kunstwerk een nieuwe plek tussen de bagagekluizen in de stationshal. NS-stations, beheerder Proud en de gemeente Heerlen kozen nu samen voor deze zichtbare locatie, die te zien is op rtvparkstad.nl. Het beeld van kunstenaar Hans Baaiens werd in 1984 onthuld en groeide uit tot een herkenbaar onderdeel van het station. Boeren, scholen, verenigingen en ondernemers in Parkstad kunnen subsidie aanvragen voor een activiteit tijdens de Week van Ons Eten van 3 tot en met 10 oktober. De provincie stelt daarvoor maximaal €3.000 per initiatief beschikbaar. Zo kan een boerderij in bijvoorbeeld Landgraaf, Voerendaal of Beekdalen bezoekers rondleiden en uitleg geven over de productie van melk, vlees, groente of fruit. Ook kunnen scholen samen met lokale producenten kooklessen organiseren. Of kunnen buurtcentra en verenigingen een proeverij met streekproducten houden? De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die inwoners en voedselproducenten met elkaar in contact brengen. Aanvragen verlopen via het subsidieloket van de provincie Limburg. Juverta, dat in Heerlen zowel VMBO als MBO-school heeft, gaat samen met de provincie en Limburgse wijnbouwers een opleidingstraject voor de wijnsector verzorgen. De eerste module begint op 4 september in en rond wijngaarden in Noordbeek en Nederweert. Tijdens 7 dagdelen leren beginnende wijnboeren, studenten en zij-instromers hoe bodem, weer en teeltkeuzes de kwaliteit van druiven beïnvloeden. Een vooropleiding is niet nodig. Deelnemers krijgen na afloop een certificaat. Met het traject willen de betrokken partijen meer gespecialiseerde vakmensen opleiden. Bij voldoende belangstelling volgen modules over onder meer snoeien, wijnproductie en marketing. Dan nog het weer in Parkstad. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. Vrijdag en in het weekend stijgt de kwik opnieuw ruim boven de 30 graden. Begin volgende week kan het opnieuw 35 graden worden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

lekkere plaat. Daarvoor trouwens de Sugar Babes, Harry Styles en Teddy Sims. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hits non-stop in Brusseltje Vrij. We gaan nog even kijken wat op deze laatste dag van juli gebeurde in het jaar 2022 in Landgraaf. The spirit of a people. Yes, we can. Het gebeurde 31 juli in het jaar 2022. De politie van Landgraaf kreeg meerdere meldingen dan normaal van geluidsoverlast rond evenementen en een vakantiepark tijdens deze zomerperiode op de dag van vandaag.

Raccoon en No Mercy. In de tijd dat Raccoon nog Engels zong. Volgens mij is het in Nederlands en Engels. Maar maakt allemaal niks uit. Wel zo lekker. Vrienden, het zit erop hoor. De middagshow. Ik wens je een heerlijk lekker weekend toe. En maandag zijn we weer terug met een splinter.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hanta-virus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes-Hanta-virus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. Een van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Volgens de rechtbank deed de politiechef te weinig na een waarschuwing voor een mogelijke aanslag. Hij werd eerder nog vrijgesproken, maar de staat ging in beroep. De 66-jarige man kan nu nog naar het Hoge Rechtshof stappen. Sri Lanka heeft al 50 jaar geen doodstraf meer uitgevoerd. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
11: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
12: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationaal gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Kerkrade heeft in de eerste helft van dit jaar minder zware maatregelen hoeven nemen tegen woonoverlast. Volgens de gemeente komt dat doordat problemen eerder werden gesignaleerd en aangepakt via de aanpak sociaal veilig. Of de overlast zelf ook is afgenomen, blijkt niet uit de cijfers. Wel werden 110 situaties behandeld, variërend van woonoverlast en vervuilde woningen tot verward gedrag. Daarnaast sloot de gemeente 12 drugspanden en controleerde het interventieteam bijna 200 woningen en bedrijfspanden op onder meer ondermijnende criminaliteit en illegale kamerverhuur. SP-statenlid Cynthia Smeets uit Heerlen-Noord is voorgedragen als lijsttrekker van de SP Limburg voor de provinciale statenverkiezingen van 2027. Als de leden instemmen, wordt de 36-jarige Smeets de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de partij in Limburg. Ze zit sinds 2023 in provinciale staten en houdt zich onder meer bezig met armoede, kwetsbare wijken en de toekomst van de Limburgse industrie, waaronder Gemmelot en VDL Netcar. De definitieve kandidatenlijst wordt later dit jaar vastgesteld door de leden van de SP. De bouw van het veiligheidshuis Hoensbroek kan na ruim een jaar vertraging weer worden hervat. De werkzaamheden lagen stil omdat in het voormalige bankgebouw aan de Koe van de Straat 1 beschermde vleermuis was aangetroffen. Inmiddels zijn de verplichte maatregelen uitgevoerd, is een omgevingsvergunning verleend en is bij een nieuwe controle geen vleermuis meer gevonden. In het veiligheidshuis gaan straks onder meer politie, rechtbank, woningcorporaties, zorgorganisaties, BOA's en de Open Universiteit samenwerken aan de veiligheid en leefbaarheid in Hoensbroek Centrum. Oud-politiechef Ali Sabri wordt directeur van de nieuwe voorziening. Brunsum heeft er een nieuw lifestylepark bij. Het vernieuwde sport- en speelpark aan de Prinses Beatrixstraat is vanaf nu open voor publiek, hoewel de laatste werkzaamheden nog worden afgerond. Bezoekers kunnen onder meer gebruik maken van een pumptrack, skatebaan, klimwand, hieroxbaan en diverse sportvelden. De gemeente wil met het park jong en oud meer laten bewegen en werkt ook aan een talentenhub voor jongeren. De officiële opening is op zaterdag 22 augustus met sportclinics, workshops en demonstraties. Dan nog het weer in Parkstad. Het weekend verloopt zonnig en droog. Zaterdag wordt het ongeveer 27 graden en zondag stijgt het kwik opnieuw tot boven de 30 graden. Ook begin volgende week blijft het tropisch warm met temperaturen tot 34 graden. Dan neemt de kans op benauwde omstandigheden en onweersbuien weer toe.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn camera-boetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. Het fatbikeverbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. In Enschede kregen handhavers tientallen meldingen en zijn er 9 boetes uitgedeeld. Ook in het Amsterdamse Vondelpark zijn inmiddels boetes gegeven, daar zijn het er 94. Gemeenten en ook ondernemers zeggen dat het rustiger en veiliger is geworden op straat. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
2: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Indisch textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Minli Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterdichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Zo. Jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Kerkrade heeft in de eerste helft van dit jaar minder zware maatregelen hoeven nemen tegen woonoverlast. Volgens de gemeente komt dat doordat problemen eerder werden gesignaleerd en aangepakt via de aanpak Sociaal Veilig. Of de overlast zelf ook is afgenomen, blijkt niet uit de cijfers. Wel werden 110 situaties behandeld, variërend van woonoverlast en vervuilde woningen tot verward gedrag. Daarnaast stoot de gemeente 12 drugspanden en controleerde het interventieteam bijna 200 woningen en bedrijfspanden op onder meer ondermijnende criminaliteit en illegale kamerverhuur. SP-statenlid Cynthia Smeets uit Heerlen-Noord is voorgedragen als lijsttrekker van de SP Limburg voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Als de leden instemmen, wordt de 36-jarige Smeets de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de partij in Limburg. Ze zit sinds 2023 in Provinciale Staten en houdt zich onder meer bezig met armoede, kwetsbare wijken en de toekomst van de Limburgse industrie, waaronder Gemmelot en VDL Netcar. De definitieve kandidatenlijst wordt later dit jaar vastgesteld door de leden van de SP. De bouw van het veiligheidshuis Hoensbroek kan na ruim een jaar vertraging weer worden hervat. De werkzaamheden lagen stil omdat in het voormalige bankgebouw aan de Koe van de Straat 1 beschermde vleermuis was aangetroffen. Inmiddels zijn de verplichte maatregelen uitgevoerd, is een omgevingsvergunning verleend en is bij nieuwe controle geen vleermuis meer gevonden. In het veiligheidshuis gaan straks onder meer politie, rechtbank, woningcorporaties, zorgorganisaties, BOA's en de Open Universiteit samenwerken aan de veiligheid en leefbaarheid in Hoensbroek Centrum. Oud-politiechef Ali Sabri wordt directeur van de nieuwe voorziening. Brunsum heeft er een nieuw lifestylepark bij. Het vernieuwde sport- en speelpark aan de Prinses Beatrixstraat is vanaf nu open voor publiek, hoewel de laatste werkzaamheden nog worden afgerond. Bezoekers kunnen onder meer gebruik maken van een pumptrack, skatebaan, klimwand, hieroxbaan en diverse sportvelden. De gemeente wil met het park jong en oud meer laten bewegen en werkt ook aan een talentenhub voor jongeren. De officiële opening is op zaterdag 22 augustus met sportclinics, workshops en demonstraties. Dan nog het weer in Parkstad. Het weekend verloopt zonnig en droog. Zaterdag wordt het ongeveer 27 graden en zondag stijgt het kwik opnieuw tot boven de 30 graden. Ook begin volgende week blijft het tropisch warm met temperaturen tot 34 graden. Dan neemt de kans op benauwde omstandigheden en onweersbuien weer toe.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt bij Audio.

0: Alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Want het oog wil ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee wasmiddeldieven zijn gisteravond opgepakt op de A2 bij Nederweert. Ze hadden een grote hoeveelheid uit supermarkten gestolen wasmiddel bij zich. De Duitse grenspolitie heeft een Kosovaar opgepakt die gezocht werd voor inbraken. Hij wilde via de A76 bij Heerlen naar Duitsland rijden. En enkele voetbalclubs in de gemeente IJsden-Margraten kunnen hun eigen velden vanwege de droogte niet gebruiken.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten?

0: tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB, gevestigd in Heerlen.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus. Die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden stierven waarschijnlijk door pesticiden. Volgens natuurbeheerorganisatie KWS aten de dieren tomaten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. 10 olifanten raakten eerst deels verlamd en overleden daarna binnen 2 dagen. Bij de dieren zijn sporen van zeer giftige cyanideverbindingen gevonden. Onder de dode olifanten zijn vooral vrouwtjes en kalveren. Er was maar 1 mannetje bij. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen

0: het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de 3 verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90's Mix.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
5: Krammeltje, in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Waar ben jij naartoe geweest?
8: Naar Mondo Verde.
7: Met de nieuwe Havana's Tornado?
8: Ja, dat is een vrije val.
7: Te gek!
8: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
7: Wow!
8: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
7: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Kom binnen!
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lingo Car Wash keeps you moving.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie.

0: intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de drie verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90's Mix.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste...

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Brakke zet de tijd op 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen.

En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist, bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.